Buis, vijf, pad, ega. Buis, vijf, pad, ega. Buis, vijf, pad, ega. Buis, vijf, pad, ega.